in de democratie. Democratie, waar daar met vet is aan de kerst.